Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: verblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja. En deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: break it up, break it up, break it up, break down. Yo.
1: Dance the night away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Dat melden 3 onderzoeksbureaus. Strengere belastingen zetten rijke Chinezen aan tot minder uitgaven. Ook de middenklasse bezuinigt door de economische neergang. Louis Vuitton, Dior en Gucci zagen hun omzet dalen. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden Europa's grootste gereguleerde cannabismarkt. Volgens Duitse gezondheidsgegevens is de legale import sinds 2024 verzesvoudigd. Conservatieve politici waarschuwen voor meer criminaliteit en gezondheidsrisico's. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, is in Kiev aangekomen. Hij zegt dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen en beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Zijn bezoek en programma zijn vanwege veiligheidsredenen geheim gehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Volgens premier Mark Carney was onvoldoende vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten voeren vanaf zaterdag een heffing van 50% in op Canadese producten. Carney zegt dat Canada die tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. Het maximum is om 14 minuten over 6 's ochtends. Kort daarna zakt de maan onder de horizon. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Dat melden drie onderzoeksbureaus. Strengere belastingen zetten rijke Chinezen aan tot minder uitgaven. Ook de middenklasse bezuinigt door de economische neergang. Louis Vuitton, Dior en Gucci zagen hun omzet dalen. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden Europa's grootste gereguleerde cannabismarkt. Volgens Duitse gezondheidsgegevens is de legale import sinds 2024 verzesvoudigd. Conservatieve politici waarschuwen voor meer criminaliteit en gezondheidsrisico's. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, is in Kiev aangekomen. Hij zegt dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen en beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Zijn bezoek en programma zijn vanwege veiligheidsredenen geheim gehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Volgens premier Mark Carney was onvoldoende vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten voeren vanaf zaterdag een heffing van 50% in op Canadese producten. Carney zegt dat Canada die tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. Het maximum is om 14 minuten over 6 ochtends. Kort daarna zakt de maan onder de horizon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: bed van MW Bedden en Slapen.
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
0: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpse Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Esmee Gijmans met het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft 7 vorderingen van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De zaak gaat vooral over de beschuldiging dat Unilever de maatschappelijke standpunten van het ijsmerk wilde onderdrukken en het bestuur wilde ontmantelen. 2 vorderingen over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan blijven overeind. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Dat melden 3 onderzoeksbureaus. Strengere belastingen zetten rijke Chinezen aan tot minder uitgaven. Ook de middenklasse bezuinigt door de economische neergang. Louis Vuitton, Dior en Gucci zagen hun omzet dalen. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden Europa's grootste gereguleerde cannabismarkt. Volgens Duitse gezondheidsgegevens is de legale import sinds 2024 verzesvoudigd. Conservatieve politici waarschuwen voor meer criminaliteit en gezondheidsrisico's. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, is in Kiev aangekomen. Hij zegt dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen en beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Zijn bezoek en programma zijn vanwege veiligheidsredenen geheim gehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Volgens premier Mark Carney was onvoldoende vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten voeren vanaf zaterdag een heffing van 50% in op Canadese producten. Carney zegt dat Canada die tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahaai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De zwemmer moest vrijdag zijn zwemtocht van 270 kilometer beëindigen omdat hij ziek werd. Hij wil eerst aansterken. De donaties lopen door. Ruim 635.000 euro is ingezameld. Iran zegt een aantal Iraakse olietankers een veilige doortocht door de straat van Hormuz te hebben gegarandeerd. De toezegging kwam na een bezoek van parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad. Iran noemt geen aantal. De belofte valt samen met zwaardere economische druk van de Verenigde Staten op Iran. Een Amerikaanse rechter heeft 7 vorderingen van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De zaak gaat vooral over de beschuldiging dat Unilever de maatschappelijke standpunten van het ijsmerk wilde onderdrukken en het bestuur wilde ontmantelen. 2 vorderingen over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan blijven overeind. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Dat melden 3 onderzoeksbureaus. Strengere belastingen zetten rijke Chinezen aan tot minder uitgaven. Ook de middenklasse bezuinigt door de economische neergang. Louis Vuitton, Dior en Gucci zagen hun omzet dalen. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden Europa's grootste gereguleerde cannabismarkt. Volgens Duitse gezondheidsgegevens is de legale import sinds 2024 verzesvoudigd. Conservatieve politici waarschuwen voor meer criminaliteit en gezondheidsrisico's. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste ronde voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
1: 15%?
0: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij de aanval op een middelbare school in Zweden is een meisje van 17 omgekomen. Dat meldt de politie. Drie mensen raakten gewond, twee jongens zijn zwaar gewond en een tiener kon na behandeling naar huis. De politie heeft een 18-jarige ex-scholier aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De zwemmer moest vrijdag zijn zwemtocht van 270 kilometer beëindigen omdat hij ziek werd. Hij wil eerst aansterken. De donaties lopen door. Ruim 635.000 euro is ingezameld. Iran zegt een aantal Iraakse olietankers een veilige doortocht door de straat van Hormuz te hebben gegarandeerd. De toezegging kwam na een bezoek van parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad. Iran noemt geen aantal. De belofte valt samen met zwaardere economische druk van de Verenigde Staten op Iran. Een Amerikaanse rechter heeft 7 vorderingen van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De zaak gaat vooral over de beschuldiging dat Unilever de maatschappelijke standpunten van het ijsmerk wilde onderdrukken en het bestuur wilde ontmantelen. 2 vorderingen over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan blijven overeind. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Dat melden 3 onderzoeksbureaus. Strengere belastingen zetten rijke Chinezen aan tot minder uitgaven. Ook de middenklasse bezuinigt door de economische neergang. Louis Vuitton, Dior en Gucci zagen hun omzet dalen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: Zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je woont je zo weer in Suriname.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Arie Winterswijk met het nieuws. Bij de aanval op een middelbare school in Zweden is een meisje van 17 omgekomen. Dat meldt de politie. Drie mensen raakten gewond, twee jongens zijn zwaar gewond en een tiener kon na behandeling naar huis. De politie heeft een 18-jarige ex-scholier aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De zwemmer moest vrijdag zijn zwemtocht van 270 kilometer beëindigen omdat hij ziek werd. Hij wil eerst aansterken. De donaties lopen door. Ruim 635.000 euro is ingezameld. Iran zegt een aantal Iraakse olietankers een veilige doortocht door de straat van Hormuz te hebben gegarandeerd. De toezegging kwam na een bezoek van parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad. Iran noemt geen aantal. De belofte valt samen met zwaardere economische druk van de Verenigde Staten op Iran. Een Amerikaanse rechter heeft 7 vorderingen van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De zaak gaat vooral over de beschuldiging dat Unilever de maatschappelijke standpunten van het ijsmerk wilde onderdrukken en het bestuur wilde ontmantelen. 2 vorderingen over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan blijven overeind. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Dat melden 3 onderzoeksbureaus. Strengere belastingen zetten rijke Chinezen aan tot minder uitgaven. Ook de middenklasse bezuinigt door de economische neergang. Louis Vuitton, Dior en Gucci zagen hun omzet dalen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
8: Turista, riba bo isla. Denk er voor, bo mister ta. Viaki, kun tour de France. Tarbodia, kun coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboriamo un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda a cupile vostra, Vion Blanc, Pinot Noir o Frosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!

0: helemaal niemand. Sadouk, Nobody's Wife, voor je bij Paradise. Zometeen de muziek van Madonna. Robert Palmer komt eraan. En ik zou zeggen, zet alvast je wekker op tijd. Want maandag komt er misschien wel een nieuw bed voor je aan.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden. Huh?

0: is jacht. Jaag 4 ochtenden via Hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op 28 augustus om de vondst van de Paradise FM ochtendshow Schatkist. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En win dat heerlijke nieuwe bed van MW Bedden en Slapen.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.
3: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen. Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven. Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè? Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen. Island Vibes, nu in de winkel.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: staat bij Paradise and Dress You Up.
1: Weekend Waves at the Sea Shack.
0: Ja, hij is er eindelijk, de golf. Hoor je hem, Mick?
2: Ja, ik hoor hem, een grote golf.
0: Ja, ja, we komen er ook even binnen met Weekend Waves.
2: Ja, we komen met de wave letterlijk je huiskamer in.
0: Ja, elke zaterdag vertel jij natuurlijk over ja, de leukste dingen die je kunt doen op het water. Welke spullen je daar het beste bij kunt gebruiken van de Sea Shack. En vandaag heb je weer een leuk plan.
2: Ja, ja, zeker. Ja, voordat we vandaag gaan beginnen wil ik eigenlijk even weten hoe het vorig weekend is gegaan. Want jij hebt vorig weekend of vorige week heb jij de actual Weekend Wave zelf uitgeprobeerd. De Snorky Talkie.
0: Ja, ja, dat was super grappig. Het is echt ja, iets wat je totaal niet verwacht. En ergens is dat natuurlijk een probleem wat veel mensen onder water hebben. Je ziet iets en je wil de attentie krijgen van jouw medesnorkelaars, maar daarvoor moet je zwaaien. Maar iedereen is zo gefocust dat ze helemaal niet doorhebben dat er gezwaaid wordt. En dan komt de Snorky Talkie van pas. Want je kan daarmee ja, dus onder water ja, boodschappen elkaar doorgeven. Het was even een kleine puzzel om eruit te komen hoe het werkt. Maar dat is met van alles. Hè. De eerste keer dat je een tent opzet, ja, gaat dat ook niet goed.
2: Ja. Ja, het boekje gooi je ook als eerste weg natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, precies.
0: Ja, ja, dus, maar uiteindelijk is het een superleuke gadget.
2: Ja, nou leuk. Goed om te horen. Nou ja, deze week gaan we iets actievers doen. Nog actiever dan vorige week. Vorige week gingen we natuurlijk snorkelen, dus iets relaxter. Deze week, de scholen zijn weer begonnen of gaan weer beginnen bij sommigen. En dat betekent dat er weer gesport moet gaan worden, weer actief moeten zijn. En deze week gaan we zwemmen. Gewoon zwemmen. Met een zwembril. Vanaf Boca Sami naar Kokomo. Een one-way swim eigenlijk.
0: Oké. Dat is wel pittig.
2: Ja, dat is wel. Dat is een uurtje zwemmen als je gewoon rustig zwemt. En als je gewoon ja, als je een beetje kan borstcrawlen, dan ben je er in ja, een half uurtje, maximaal 45 minuten.
0: Oké. En dat vind ik toch best heftig hoor. Ik bedoel, zwemmen is denk ik de meest onderschatte sport die er is.
2: Klopt. Nee, daarom. Het is niet zomaar. Je moet wel de veiligheid natuurlijk in het oog nemen. Dus neem een zwemboeitje mee of iets waar je even op kan uitrusten ook. En als je een goede zwembril hebt, dan kun je ook nog een beetje vissen kijken onderweg. En,
0: dat helpt wel een beetje om jezelf te motiveren. Ja,
2: precies,
0: ja dat lukt hier sowieso denk ik beter. Ik heb wel eens in Nederland ooit in een zwembad dat ik dacht, ik ga een paar baantjes trekken. Nou, dan ben je echt na een kwartier gewoon helemaal klaar mee. Je moet jezelf echt forceren om 40 minuten in zo'n bad te blijven. Dat is niet te doen.
2: Ja, het enige wat je daar te zien hebt zijn haren en pleisters. En dat is toch wel anders dan in de Caribische Zee.
0: Ja. Precies, ja, ergens is dit in ieder geval een stukje makkelijker om je aandacht erbij te houden.
2: Ja, dus wat ik eigenlijk dus wil meegeven is, één is de Secret Island Find is vanaf Boca Sami naar Kokomo snorkelen. En twee is de producten die we adviseren zijn natuurlijk een goede zwembril.
0: Ja.
2: Eventueel een Garmin met GPS-tracking voor het zwemmen. En een zwemboeitje.
0: Die verkopen jullie ook?
2: Ja.
0: Helemaal goed. Ja, dus
2: de hele kit
0: vaker
2: om voorbereid te zijn.
0: Ja, ik zie wel vaker mensen zwemmen. Dan denk ik inderdaad, oh, is dat iets wat je in de viswinkel haalt? Maar nee, dat hebben jullie ook gewoon.
2: Ja, klopt.
0: En dan, wat je zei, je gaat dan zwemmen erheen, maar je moet ook weer terug, hè?
2: Ja, en terug doen we de hike. De hike door over de berg heen vanaf Kokomo terug richting Boca Sami. Voordeel is dat de zwemboei die je bij je hebt, die fungeert ook als dryback. Dus daar kun je je schoenen instoppen, zodat je normaal terug kunt lopen.
0: Perfect. Top idee. Ik denk dat je heel veel mensen gelijk geïnspireerd hebt. Ze kunnen het hele package nog halen, hè? Tot aan 5 uur.
2: Ja, tot 5 uur zijn we open. En dan is het weer tijd voor het weekend.
0: Lekker. Hey, Mick, geniet van jouw weekend.
2: Gaat lukken. Dankjewel.
0: En dan en jij ook. Spreken we elkaar volgende week weer. Dankjewel.
2: Tot volgende week.
0: Tot dan. Doeg.
2: Hoi.

Beds Are Burning, Midnight Oil hoorde je. En als je zin hebt om jouw bed te verbranden, dan zou je dat zomaar binnenkort kunnen gaan doen. Dus namelijk bijna tijd voor Schatkistjacht. Vanaf maandagochtend in de ochtendshow maak je kans op een gloednieuw bed van de MW Bedden en Slapen. Dus tune in, zo vroeg mogelijk en zo scherp mogelijk als je kan. En speel mee en wie weet ga je er met dat gloednieuwe bed vandoor. Zometeen de Coldplay, Princess of China komt eraan en ook de Point.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Coco Speech. De

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Canada voert vanaf 8 september tegenheffingen in op Amerikaanse staal- en zuivelproducten. Premier Mark Carney kondigde dat aan nadat de onderhandelingen met de Verenigde Staten vrijdagavond waren stuk gelopen. De Verenigde Staten heffen sinds zaterdag 50% belasting op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Bij de aanval op een middelbare school in Zweden is een meisje van 17 omgekomen. Dat meldt de politie. Drie mensen raakten gewond, twee jongens zijn zwaar gewond en een tiener kon na behandeling naar huis. De politie heeft een 18-jarige ex-scholier aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De zwemmer moest tijdens zijn zwemtocht van 270 kilometer beëindigen omdat hij ziek werd. Hij wil eerst aansterken. De donaties lopen door. Ruim 635.000 euro is ingezameld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: De eerste schooldag zit er alweer op zometeen in de seksualiteit.

0: Pointer Sisters hoorde je bij Paradise. The Jump. Misschien stond jij ook al te springen voor het nieuwe schooljaar om te beginnen.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Dat die zomervakantie echt wel weer lang genoeg is geweest. En dat het nu wel tijd is om gewoon weer de rust en de regelmaat terug te laten keren thuis. En dat je blij bent dat je ze weer even zo vroeg kon afzetten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook genoten van de rust. In het verkeer, vooral gewoon lekker snel naartoe kunnen rijden. Ik ben ook verhuisd in de grote vakantie. Nou ja, voor mij heb ik dan niet echt een grote vakantie. Maar ik heb daarna pas ontdekt dat ik in een kwartier woon met heel veel scholen om me heen. En dat als ik rustig 's ochtends buiten zit, dat er gewoon af en toe opeens zo'n schril hoorbel, schoolbel, ja, doorheen zit. Gewoon om de, ja, ik weet niet hoe lang duurt zo'n periode, 40 minuten, 50 minuten of zo. Ja, daar ben ik nu achter gekomen. En ook dat je eigenlijk uit mijn wijk niet moet vertrekken voor 8 uur. Nu heb ik de luxe in mijn leven dat dat op zich ook wel gaat. Dat ik gewoon kan vertrekken wanneer ik wil. Maar ja, ik hoop dat jij een lekkere start van het schooljaar hebt gehad. Dat het allemaal positief is verlopen. Dat de files meevielen en dat de klassen gezellig en leuk zijn. Maar welk liedje past bij dat akkefietje? Weet je, nummers die gaan over school of weer teruggaan ergens naartoe. Laat het maar weten via 6751031. Welk liedje past bij dit akkefietje?

0: and get the party started. Nou, de party's over. School has started.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: De eerste schoolweek van het jaar zit er alweer op. Die is altijd vrij kort, hè? 2 daagjes. En dat betekent nu alweer lekker uitrusten en bijkomen voor de volle schoolweek die eraan zit te komen. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. En ik heb een paar leuke suggesties. Optie 1, die komt vandaan. Die dacht aan Proper Education van Eric Prydz en Pink Floyd. Denken, hoe heet dat originele nummer van Pink Floyd daar ook alweer? Maar goed, dat is niet de vraag. De vraag is namelijk welke van de 3 opties wil jij zo meteen horen? Optie 2, die komt van Marlene. Die dacht aan Rock'n'Roll High School van...

Een hele hoop vakken komen voorbij. Maar wat is jouw piece of cake? Heb je het liefst de optie 1? Proper Education van Eric Prydz en Pink Floyd? Of toch liever Rock'n'Roll High School van de Ramones? Dat is optie 2. Of ga je toch voor optie 3? Wonderful World van Sam Cooke. Laat het weten via de Paradise FM app. En wie weet komt hij eraan na Bryan Adams.

Nou, dat is toch de mooiste boodschap die je kunt krijgen. Bryan Adams, everything I do it for you. Ik zat ondertussen een beetje te tellen. En ik kom er eigenlijk op uit dat er niet één, maar twee winnaars zijn vandaag. En ja, dan kunnen we niks anders doen dan ze allebei laten horen, denk ik. Hè? Want op gedeelde eerste plek is niet geëindigd Wonderful World van Sam Cooke. Maar wel Rock'n'Roll High School van de Ramones. En ook Eric Prydz en Pink Floyd, sorry. Proper Education komt er zo meteen aan. Maar we gaan eerst naar Rock'n'Roll High School, aangevraagd door Marlene. De Ramones hoor je nu bij Paradise.

De winnaars van de tracks van die tijd. Achter elkaar Eric Prydz en Pink Floyd. Proper Education in the Force. De Ramones en Rock and Roll High School. Zo meteen nog meer fijne muziek onderweg. Je luistert naar Weekend Vibes. Het programma waarin ik benieuwd ben naar jouw vibes. Wat doe je dit weekend? Wat wil je ook aan de wereld laten weten? Dan kan je altijd sturen in een appje. Naar 6751031. En natuurlijk ook wat je graag wil horen. Dat gaan we ook gewoon regelen. En bijvoorbeeld voor Bianca. Die vroeg Eminem en Rihanna aan. Love the way you lie. Komt er zo meteen aan. En eerst UB40.

0: wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via Hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op

0: en slapen.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu. Dit is Paradise FM.
3: Bachata meets rock and roll met Prince Royce en Mana samen.

0: hoorde je samen met Eminem. Love the way you lie. Ja, maar met haar eigen partner zal je haar nooit samen horen.
1: Paradise FM.
0: Muzikaal gezien in ieder geval. Dat heeft A$AP Rocky aangegeven. Samen een album maken met Rihanna, dat gaan we niet doen. Niemand wil ons samen horen, geeft hij aan. Dat zei hij in de Jason Lee podcast. Ja, hij is natuurlijk ook een bekende rapper. Dus soms zie je dat wel vaker. Beyoncé en Jay-Z hebben veel nummers samen uitgebracht. Maar A$AP Rocky die geeft aan dat zijn muziek echt voor een niche publiek is. En dat de crowd van Rihanna dat sowieso niet gaat waarderen. En hij zegt ook, ja, ik heb het gezegd. Sorry, schat, ik ga hier problemen mee krijgen. Het was blijkbaar een boodschap die voor Rihanna nog niet out in the open was. Maar dus na de podcast wel. Natuurlijk genieten we ook van Rihanna's muziek op zichzelf. Ik weet ook niet of we per se een mooie toekomst de samenwerking zou zijn. We gaan in ieder geval nog meer van Rihanna horen, maar niet samen met A$AP Rocky. Zometeen Anastasia, Not That Kind by Paradise, naar Quincy Jones en Ai No Corrida.

klink al bijna net zo diep met mijn stem als Anastasia. Not That Kind hoorde je bij Paradise richting de klok van 2 uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de Weekend Vibes voor vandaag. Als mijn stem me toelaat, ben ik er morgen gewoon weer tussen 12 en 2... met een nieuwe ronde zometeen. Terrence Trent, Unfold komt eraan. En dit is Diesel en Sausalito, Summer Night. Adios.

0: maanden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
1: 15%?
0: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Arie Winterswijk met het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel- en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen, nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne, na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
5: Quatre Vents.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer.
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Quatre Vents.
5: Exactement.
7: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Eten en slapen. Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

103.1 FM. Paradise FM. Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagen.

0: en slapen. Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen... vindt u bij Servifre.
2: Is het ver, Arie?
0: Paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je

0: slapen. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Via qui, con un tour de France. Start bo dia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, cu vile vos, avion blanc, vile noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva lo!

take this anymore.

Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.

0: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dag

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Bij Tinto Barrico China Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barrico China. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne met droneaanvallen op economische doelen in Rusland een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zou volgens Poetin reageren met doelgerichte aanvallen op gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. Rusland viel eerder Oekraïnse graanexport aan in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het gebied Deliblatska-Peschara, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder hulp aan Rusland omdat dat land grotere blusvliegtuigen zou hebben. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse staal, zuivel en landbouwproducten en elektronica. De Canadese premier Mark Carney zegt dat de Verenigde Staten een handelsoorlog zijn begonnen nadat de onderhandelingen vrijdag waren vastgelopen. De Verenigde Staten heffen vanaf zaterdag 50% op veel Canadese producten. Frankrijk levert extra raketten voor de luchtverdediging aan Oekraïne na een nacht met dodelijke Russische luchtaanvallen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Zelensky zegt dat de extra steun hard nodig is. De Italiaanse bank Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi biedt 8,7 miljard euro. Banca Generali zegt binnen de wettelijke termijn een oordeel te geven. Monte Paschi wil voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
4: The Wine Factory.
5: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

twee bedden en slapen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountiel Beach.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D